Slade, my oh my. Ja, ek het skielik het ek dit my nou weer bygeval. Ek het net nou gepraat oor hy groep wat ons opgesels het. En ek kon nie op die naam kom nie. En ek het nou gedink en ewe skielik toe strijk my. Dit was Skype gewees. Hoeveel van julle was op Skype? En soos ek sê, hy het oor nacht sommer net, het hulle, hulle het een dag gesê, hulle gaan hom nou stop, en een week later toe stop hulle hom. So ek het al die contacts en al die gesels, ons het, boeken vol gesels daar so. En dit is als net in die niet, het het verdwijn. Right, op Skype, dis die plek. Die groep Smokey, hulle was al onbekend vir hulle groot treffer, wat erin was dit? Jep, natuurlijk, Living Next Door to Alice. Hulle is van Britse afkomst en het begin as The Yen. Het lang lijsttreffers wat strek vanaf Oktober 1963 en hulle het die brander dier die jare gerei en so onlangs soos die begin van, wel nou 2 jaar terug, het hulle nog rondreisende toere gedoen. Hulle bekendste treffers, Living Next Door to Alice, Don't Play Your Rock and Roll to Me, Lay Back in the Arms of Someone, If You Think You Know How to Love Me, en dan die liedjie wat ons nou gaan luister, hier is Mexican Girl van Smokey.

Smokey, en hulle het gesing Mexican Girl. Ons het vir Letty, goeiemiddag Letty, jy sê goeiemiddag, jy hoop het gaan goed, jyp, het gaan goed Letty, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en dan vir Abigail en vir amal wat saamluister. Die program is baie mooi, dankie. Dankie vir julle, Letty, en geniet die rest van hom, daar is nog julle 3/4 oor, wat julle saam kan geniet. Ok, die volgende op die draaitafel het ek weer eens vir Vicky Leandros. Sy is gebore in Griekenland en haar pa was ook een beroemde componist geweest, muzikant en sanger, by name Leandros Papatanasios. Vandag sing Vicky vir ons een van die liedjies wat hy aanvankelijk beroemd gemaakt het en ons luister na een, dit is eindelijk meer Demis Roussos liedjie hierdie en dit is Goodbye My Love Goodbye. Demis Roussos het hom ook gesing, maar hulle is al twee Grieke, so dit is seker hoekom die liedjie so populair is by hulle, want die bezoekie kom daarin voor. Kom ons luister.

As hy, daar was hy saam met Joanna Field gewees, en die een net voor dit saam met Billy Forrest. Dit is Gene Rockwell. Die Kelsels, hulle Amerikaanse familie van 6 kinders en die ma, hulle sing vanuit Newport, dit is op Rhodes Island. Die twee broers Bob en Barry het in 1965 begin saamspeel en so met die verloop van tyd het die rest van die familie ook ingetrek. Hulle ouderdomme het gewissel van 8 tot 19 jaar. En die ma Barbara was die laaste een om ook by hulle aan te sluit in 1967. Die 1970 televisiereeks oor die Partridge Family was geskoei op hierdie musikale familie. Die snit waarin ons gaan luister van hulle het tot nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 gestyg. En ja, kom ons doen so met die hulle was ook eindelijk bekend as die Partridge Family. Ja, so as hierdie ene klaar is, dan luister ons sommer dadelijk. Dit is Indian Lake van 1968 en dan luister ons na die Partridge verhaal. Dit is diezelfde mense, net in ander hoedanigheid. Hulle doen vir ons I Think I Love You. Hier kom die Kous.

The Rhythm of the Falling Rain, gesing dier die Cascades. Ja, die volgende twee gaan ek net so my vinnig speel. Hulle is die Peanut Butter Conspiracy, Hold On to What You Got, en dan die tweede ene gaan wees Come Softly to Me van 1959. Kom ons luister.

Het was die Fleetwoods in 1959 het hulle Come Softly to Me gesing, en net voor het was Peanut Butter Conspiracy. Hold on what you got, 'cause it's good and justify. Ok, ja, ons staan nader aan die eindeskant toe. Kom ons maak hierdie die tweede laaste ene, en dit is natuurlijk Priscilla Maria Veronica White. En wat is haar verhoognaam? Ja, natuurlijk Cilla Black. Sy is gebore 27 Mei 1943, oorlede op 1 Augustus 2015. Cilla was die Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Skryfster dan seker. Sy begin haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers Anyone Who Had a Heart en You Are My World het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk behaal. Ons luister Cilla Black, alias Veronica White natuurlijk, en die liedjie wat sy vir ons bring is Conversations, oor die krag in hierdie stem, wat ek elke keer sê wanneer ek haar speel.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons het dan sien ons op in ons drankdraai op 7/6 is al meer opgoes wêreldwyd. Welkom, welkom, welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van daai mense wees wat nooit kon spel nie, want die bands in daai era, onthou julle nog vir hulle, hè? Hoor hierso. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, hoor op. Ons is baie welkom by Ramke Drani op in 7.0 vanavond. My naam is het nog goos en ek nie genaamd. Geselskap hou tussen 6 en 8.30. Is vanavond die eerste keer is wil ik vir jou sê baie welkom. En as jy ouder gewoon nog geskakel is wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, hè? En soos ander gewoond in 066-032-3973 is die WhatsApp line in die studio. As ek tevinden vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje, net boor die play knopje druk, kies my op goes en dan gaan jy recht uit na jou WhatsApp. En ja, ik hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk kleurig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ik hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makkelandse Valley. En hoop ek het sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedjes is. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk een ding in die mense in de Makkeland nie eindelijk vervang nie is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkeland, hè? Maar ek het natuurlijk 6.30 op Rumke Radio is het weer grappie tyd. Hoho, moet die spelie papa. Disastrous Master op Rumke Radio op 7.0. Baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond saam met jou tussen 6 en 8.30. Welkom by Rumke Radio op 7.0.

Dag sê, ek is Ferdinand de Boel van die kerk van Vredendal en ek luister verskriklik graag Radio Ramkat.

0: Als ik club daarvoor kies, hier op Ramke Radio, al die pannen van Californië.
1: Yay, Calvinia, ze wel je, mijn maat, mijn maat.
0: Ja, het was nabij mijn grootmaat met dit en hy ontbeende rib en hy net vet en goedjies gebraai het. Ja, nee my maat, jy sê, dis die naaste wat ek aan die type braais kom, my maat, as ek hierdie man in sy muziek speel. Nou kijk, ek sê mas altyd vir julle, Tannie Ria Poel. Kijk, die Tannie is my backbone hier op die radio, as ek vrydag daar iets sê. Kijk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks hier. Maar ek het al vertel Ria op my rechte, ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my, was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Corsten gewees, nee, maar Tannie is absoluut reg, onthou julle nog, weet julle wie eindelijk die song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Huh? Ek wil hem nou bykie speel, ek het hem gekry, Tannie Ria, my Tannie Ria is tops, kyk, luister gauw iets al, Oh, wat doen jullie nog die mannen?

Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2. Dink jy?

0: laat me zien, tot ons mekaar weer zien.
1: Ek genoem dat byna in strein om hier op Ramkat Radio met Sam staan.

was sy Rudolf Schwimm, Clarence Winter. Nee, en ek kan jou beloof, as jy in Clarence in die winter wil wees, dan moet jy van die winter verstaan. Dis nie makkelijk nie. Ja, alles die berge so blauw, hulle word gauw wit on top, en dan by die windjie, as hy daar van die berge se kant afkom. Nou ja, ek het een versoekie of twee gekry hier op die kletslijn, ja nee, sommer die hele paar, 5, 6 of 7, ja, en dit kom van Hendriette, een van hulle daar uit die verre dele van Canada uit, en dan van die Lunatics groepie ook een paar bygevoeg, so kom ons luister een bykie, kom ons sit terug, en ons luister so 2 of 3 in een rij. Ons skap af met Angels Above Me, Stick Figure.

It's only me and you, net hier op Ramkat Radio. Ons keier lekker saam, ons het nog so uur in mekaar se geselskap, die tyd vlieg ook verskrikkelijk, verskrikkelijk vinnig. Dan is Pieter hier by julle, dis mos maandag, wat by my oorvat van 7 uur af. Ja, dan gaan julle lekker saam met Pieter die rest van die aand keier. En morgenochtend is Charles Brits 9 tot 11 terug hier so met klets en klank. Dan kan julle weer een lekker lewendige uitsending saam met Charles deurbring morgenoggend. Voordat Andy morgenaand by julle aansluit, weer van 5 tot 7, met wat is Andy se program se naam nou weer? Ek moet dit moet ek eers nou opsoek. Ja, hy sê, laat ek nou eers sien, ek moet nie nonsens praat nie. Retro Vibes, hoe hy sê, hy gooi om Retro Vibes, morgenaand, dinsdagmiddag, laatmiddag, tussen 5 en 7, is het Andy Melville, al die pad daar uit Bloemfontein, so omgeving uit. Ja, en dan die Punjab Kings, 210 vir 5 na 20 bulbeerte, het hulle opgestapel. Hier is Eric Carmen, Make Me Lose Control.

0: 5 uur sê ek vir julle adios amigos. Ek gaan uitspeel met Anton Goosen se Geel Perskereen en daarna Sweet Caroline van Neil Diamond.
1: As die geel perskereen

vriendin, verbe die bloosje. Die neon van Tafelberg, als die zon zak, speel zij die mooiste melodie. Opgesluit in wit en zwart, die klavier se grootste vreugde.

verseker een van die groot goue oues, as ons dit so kan noem in Afrikaans, Lisa se klavier, hier gesing deur Koos Kombuis, en ek is seker een mens sal makkelijk een halwe program kan volmaak, deur amal wat al een weergawe van Lisa se klavier gedoen het. Ek weet, Laurika Raug het een goeie een gedoen, en hy is al in ander tale vertaal en so voort. So ja, baie gewilde lied gewees. Volgende gaan ons luister op Bloubergse Strand van Laurika Raug, Victoria Bay van Lucas Maree, en Royal Hotel van David Kramer. Dis dan nou 88, 96 en 81. My volgorde was nie lekker hierso nie. Maar in elk geval, hier gaan ons.

Dit dan, David Kramer met sy Royal Hotel. Volgens luister ons bykie na Ruiter van die Wynkie van Bless Bridges, soos Bloed van Teens Jordaan en Klein Karoo van Sias Reineke. Ons het werk om so stelselmatig deur die jare en ek moet eindelijk hierdie twee net omruil, anders is hulle volgorde uit. Ruiter van die Wynkie kom uit 1994 en dan Klein Karoo 1977 en soos Bloed van Teens, het maak dat ons al in 2004 gaan draai. So kom ons kop af, hier so lekker drene rij weer.

Met die rekenaar is te vinnig vir my vanoggend. Geluister na Kaapse Draai, Stephen Nadine en Kabumilies van David. Hierso is een van Nicholas Lou, saam met Elisma Tron. Kom ons vat 'n kans. Sarah de Jager van Karika Kesenkamp en een van my groot, of al sommer twee van my groot vry gunstelinge, Celine Williams Noga van Jack de Priester en Fossar Nooi van Jackie Lou en Kevin Liu. Smaak het sommer lekker vier in 'n ry.

het ons nie net van die mooiste musiek in Afrikaans nie. Ons het dan deur die jare baie groot kunstenaars gehad wat baie, baie goeie musiek gemaak het en baie van hulle maak nog steeds musiek. Hierso is een ou ene van Disselblom, hier uit die jaar 2009 uit. Geniet hom, een van Rihanna Nell en Monique Stein.

Ja, mense het eindelijk langlaaste iets gehoor van Monique Steyn. Ek wonder waarmee is haar besig. Maar hopelijk sien ons en hoor ons een van die dae weer een nieuwe ene van. Ons gaan luister na Bonnie and Clyde van Leanie May en Jay. En kyk so diep in my oor van vier werke. En deur die strijds van Hugo. As jy gewond 20 oor 10, net so vir die interessantheid.

jou. En mag jou skape begin jakkels jag, mag jou boering silo's bou. En mag jou lusterpomp met water werk, mag jou cruiser lig op brandstof wees.

Ik zal opstaan en in morgen voor die zon opkom. En werk tot hij weer loopt zak. Daarna is je familie man onder een plattelandsterrendak. Mag je vruchtenbomen kromrug dragen, mag fonteinen om je landen leeg. En mag ons wat hongeren dorstjes

As hy lekker ene daai van Pieter Koen, boobs, boude en bene. Lekker ene van Blackie Swart, waarmee ons gaan afsluit, dink ek, Windgat Bakkie, en dan ene van die venterkies, Jive Bunny, Keerspel, saam met Fat Man. En ja, ek dink dit maak dat ons dan min of meer amper by die einde van die program gaan wees. Kom ons kyk hoe ver kom ons.

Dit was gewees Bye Bye Baby deur By City Rollers. Nou, die van ons luisteraars wat Dinsdag aande na DJ Tersius se Techno Tuesday se program luister, ek dink julle is nog gewoond aan sy bla bla bla bla. Tersius, ek spot jou nou, maar hierdie een is nou speciaal vir jou, hoor, en dit word gesing deur Yu Lin. En in plaas van bla bla bla bla, sing hy na na na, geniet hom.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Was hy, ja, hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en ja, ons verwelkom vandag een nieuwe stasie en dit is Vonk Radio wat ook nou ingeskakel is hier by ons en so ja, hier is een hele klompie stasies wat ons nou op uitsaai en ek hoop maar net julle geniet die muziek op hier die Vadersdag en ek het so, ach, so die eerste half uur spandeer ons dan nou maar vir Vadersdag. En ek het die eerste boodskap wat ek gekry het hier, so is goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, gelukkige verjaarsdag aan al die paas, of vadersdag, sê ek verjaarsdag, vadersdag aan al die paas, en een speciale een vir my pa Hennie, hy bly daar in Western Area, Hennie Viviers, ek hoop hy het baie lekker dagie gehad so ver, ek wil ook dan groete stuur aan my man, Frans, de pa Hennie natuurlijk, en Margrita, broers, Piet en Gert, sisters, Lena en Chantel, en dan vir Abigail, die dochter. En dit is van Letty, sy bly in Kempton Park. Sy sê, groet uit die koue Kempton Park, sê sy, dankie vir die program, ek weet sommer, dit gaan baie mooi wees. Baie dankie vir jou boodskap, Letty, ek hoop al die mense wat jy daar noem, is ingeskakel en hulle luister saam. Hulle moet die program geniet. Nou, oké, okay, net in die lijn van Vadersdag dan, kom ons kop sommer af met Oh Mine Papa. En dit is natuurlijk Connie Francis. Lekker luister, hier kom.

0: Jep, en ek glo julle allemaal stem saam. Dit is nou ware woorde daai van Guy Korsten. Papa maak dit alles reg. Ok, die katholieke lande van Europa word het sedert die middeleeuwe op 19 maart as Sint Josefdag word Vadersdag dan gevier. In die Verenigde State is Vadersdag in 1910 in die staat Washington deur Senora, nie Senora nie, maar Senora, Smart Dot gestig. Vadersdag is een erkende openbare vakantiedag in Litouwe en in sommige dele van Spanje en is tot 1977 as sodanig in Italië beskou. Dit is een nationale vakantiedag in Samoa en equivalent in Suid-Korea waar dit as ouderdag gevier word. Ok, nou voor ons nou by die stikkie geskiedenis kom waar daar oor is, kom ons luister nou nog so Vadersdag, Likie, Adam Tas, een man soos my pa.
1: En dit was Adam Tas vir die titelsnit van sy nuutste CD, Man van Stof. Jy is ingeskakel op Gemeenskap Radio 88.3 FM Stereo, ex Engela Smit en die wijk. Van ochtend behoorlik in op hierdie bloedige warm dag. Van recht voor die land het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 graden...

Bless Bridges, ek het al baie oorde, uit baie oorde, het ek gehoor, hy is een van die meest talentvolle Suid-Afrikaanse sangers gewees, hy die wydste reik, toonreik van, jy weet, oktave, as het, ek dink hy het so iets soos 8 oktave, wat hy kan gemakkelijk in sing. Artemios Demos Venturius Roussos, 15 juni 1946 tot 25 januari 2015. Hy was een Griekse sanger wat een internationale bekroonde loopbaan gehad het as een solo opname kunstenaar. As sy vokale solis bevat sy repertoire trefferliedjies soos Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs en Forever and Ever and My Friend the Wind, och daar so baie. Meeste van wat hy gesing het was maar treffers gewees. Hy het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en het een onwaarskynlike sekssimbool met 'n kaftan geword. Die meisies is mal oor die mannetjie. Kaftan is een variant van een kleer, van een kleed, wat het of so tunic type ding, wat duisende jare al in verskillende kulture dwars hier die wereld gedra word. Ons luister na Demos Roussos en die liedjie wat hy vir ons sing is Island Song.

Dean Martin, Memories Are Made of This. Hy was eindelijk, het hy baie komische snitte ook, waar hy optree saam met die groot grapjas, Jerry Lewis, ja, wat de Nutty Professor gespeel het. Right, ons kom nou by die Suid-Afrikaanse groep. Hulle het in 1964 ontstaan en was aanvankelijk bekend as The Nevadas en toe later het hulle opgetree as The Zombies voordat Glenys Lynn dan by hulle aangesluit het en is toe vandaar of bekend as Four Jacks and a Jill. Hulle eerste plaaslike groot treffer was Timothy en met Master Jack het hulle gestuig tot op die 18e posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons gaan luister na Four Jacks and a Jill en die lied wat hulle vir ons bring is 1968. Hey mister, I know nothing about you, but I write my song without the things you do.

Glenys Lynn, wat hy saam met die Four Jacks en Jill. Hey mister, I know nothing about you, 1968. Hierdie dame was baie groot gewees in Duitsland in die jare. Sy is actrice en sangeres Marlene Dietrich, is gebore op Maria Magdalene Dietrich op 27 December 1901. In Berlijn, dit is in Duitsland, en was een van die glansrijkste voorste dames van 1930s en 40s en word specifiek onthou vir haar smelende, kenmerkende stem en ongewone persoonlijke stijl. Ons luister na Marlene Dietrich en ja, julle het allemaal reg geraai. Die liedjie is Lily Marlene. Is net sy wat om so goed kan sing.

Judith Durham, oh, sy het daar my stem aan haar en ook een van my groot gunstelinge. Ek ken een hele paar mense wie sy gunsteling sy is. Ja, Kumbaya het sy daar vir ons gesing. Nou kom ons by, hoe gaat het, wel is ek? Ja, Ebba. Hulle het geen bekendstelling nodig nie, julle allemaal ken hulle. Elke groepslid sy naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. In volgorde is het Agnetha Vetskroch, Bjorn Alvius, Benny Anderson en Annie Fred Lingstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982 en so 4 jaar terug, daar het hulle weer by mekaar gekom en het na 35

The Isle of Capri gesing deur Bing Crosby en Rosemary Clooney. Ja, kom ons luister gauw gauw hier, Paul, Peter, Paul en Mary. Hulle sing vir ons gauw gauw twee liedjies. Die eerste een is The Cuckoo. Ek het hom nog nie, jy weet het, ek het hom vanmiddag voor ek hom opgesit toe luister ek hom. Toe klink hy nie vir my baie bekend nie, maar ek hou van hom. Toe sit ek hom op en die ander een is een baie gewilde een van hulle. En dit is Blowing in the Wind. The answer, my friend, is Blowing in the Wind. Hier kom, hulle met daar die twee

Peter, Paul en Mary, en die eerste ene was The Cuckoo. Soos ek sê, ek ken hom glad nie, ek het hom vandag vir die eerste keer gehoor, toe sit ek hom maar op, ek like hom, en die ander ene is Blowing in the Wind. Ok, ons is by Audrey Landes, die meisie van, wat was dit gewees, Dallas. Sy is een suksesvolle actrice, sangeres, skrywer, komponis en producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergeetlike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas in 1978 en honderde televisie optredes in die 1980s en 90s. Sy is die afgelope paar jaar in die Verenigde State besig om een van haar tiener tweelingseens, Daniel Landes, sy muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met een suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vandag vir ons een van haar liedjes, wat sy direct na Dallas opgeneem het. En dit is natuurlijk, jyp, jy is reg, Honeymoon in Trinidad.

Sjoe, in die skare jeug, dit is Nana Muscuri, en joh, die stem, ek so sê, ek kry hoendervleis, ek weet nie, dit doen iets aan my, dit tref die teken reg waar het moet, die liekie, of die stijl, die, oh. Voor ek hier in trane uitbars, kom ons kyk wat is, ek gaan uitspeel met een gewijde liekie, en dit is een van Patsy Cline. Sy sê, just a closer walk with thee, en sy het opgeneem in 1969.

0: Ons allemaal maar net grashare my kind in die wind verwaai en dit was Dousie wat dit gesing het. Voor ons het ons die Stokkie Sisters gehad met Venus en Dickie Louder en die Blue Jeans met Sea of Heartbreak. Nou is het tyd vir die Ventertjies met die Teenage Queenie wat die ou Pussycat hit was en dan Cliff Richard met Carrie en Gene Rockwell met Heart. Oeh, dit was die uitloos parties school toe ons nog met rooi koeldering gedrink het. Nee. En dan ons gooi sommer weer nog, maak weer sessie na reis. Stevie Wonder met I Just Called to Say I Love You, Don Williams met Amanda, en dan Sonja Harold met die trein na Maikies Fontein. Maar eerste is het door die Ventertjies.
1: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Goeie aand luisteraars, baie welkom by Hier van nou ek, saam met my Hanlie vanuit Kempton Park. Ja, dis maar redelijk koelerig, so lyk my hierdie winter sal ons maar hier binnen moet uitsaai, en julle gaan die meeste van die tyd net my stem hoor, andere sal so nou en dan kom hallo sê en so, maar hy lê daar onder die velle, soos oom Jan altyd sê. Ok, vanavond luister ons na so een mengelmoes van versoeke wat ons so dier die loop van die tyd gekry het van ons luisteraar, onder andere van Marai, Robert Staal van Pieter Tiefskoonsis, ja, ek het jou liedjies ingelaai vanavond, maar jylle sal ons maar so tussen deur hoor. En dan een baie goeie vriend van ons, wat ons omtrent meer as 10 jaar terug aan die dood afgestaan het, Henny Gous. Nou, sy vrou Elise Gous is ook een gereelde luisteraar, sy sal seker net nou vir my sê sy luister. Ons het destijds stokkies van hom gekry, jylle weet daar stokkies wat in die kaars sit en speel, muziekstokkies, nou ja, die meeste van die Afrikaanse liedjies wat ons vanavond speel, is van een van sy stokkies af. En dan het andere sommer nog een klompie muziek ingegooi, net om die program vol te maak, en hier is meer is genoeg, so ek gaan nie baie praat nie, net die liedjies aankondig, en dan speel. Maar ek wil dan net eers vir die volgende mense sê welkom, Elaine Grobler van Kreersdorp, die is daar, sy het gesê, sy gaan luister, en dan is ek seker daarvan my huis ook ingeskakel, en dan my male en die familie natuurlijk, my Cecile, Lynette en Sonja, en die ander Australianers wat die potgooi gaan luister, Diana en Hannes de Bruin, en ja, Lynette van Alberton, en dan al die ander gereelde luisteraars, baie welkom, en ek dink Audrey het ook vir my gesê, sy gaan luister, Audrey van IJsseren, en natuurlijk Ibi, ja, ek het later vanavond, het ons so'n mooi voice note van hom gekry, wat hy vir my gestuur het, waar hy ons programma so'n bykie adverteer. Julle moet net hoor hoe mooi stem hy daai man. Goed, ons begin met die muziek, ons gaan nou luister na Arno Jordaan, Gee My, Danny Campbells met 100 jaar, Audrey Landers, Manuel Goodbye, en dan een ouwekie van Barbara Rye, Down the Mississippi.

0: Goeiedag, my naam is Albert, ek is beter bekend as AB hier van Veldriff aan die Weskus. Ek wil graag vir die mense wat nie weet nie, vandag een geheim vertel. Ek het vir baie jare gesoek na een radiostasie wat muziek speel waarmee ek groot geword het. En na vele pogings is dit voila, ek strijk die jackpot, ek ontdek Radio Ramkat. What a jewel of radio station, hello. Kom ek verduidelik. Dinsdag aande tussen 7 en 9 bied Hangelier van hiervan hou ek, dit is haar program, tydprogram, een program waar luisteraars tot 30 versoeke kan aanvra en wat sy met baie moeite moet gaan soek en dan speel. Ek weet van geen ander radiostasie in hierdie land van ons wat so geleentheid bied nie. Donderdag aande tussen 7 en 9 is André op die lig met sy program van Alles en Nog Wat. Een potpourri van klanke en opgewekte muziek. Vrijdag en zondag 3 uur in die middag is Ludwig met al sy jare sy ondervinding van muziek, met nostalgische muziek natuurlijk, daarom op sy rustige manier ook inlichting te gee van elke kunstenaar sy herkomst. Ramkat het nog baie ander pikprogramme, maar hierdie 8.5 uur is ek gehoek, soos hulle sal sê, aan die stasie. Want vir my is dit die silwer randjie om nog een swart week, en ons moet nie fout maak nie, allemaal van ons beleef tyde wat maar swart is, ne? Dan is mooie muziek ons net die rechte doepa. En wie moet ons bedankie voor? Radio Ramkat. Lekke ou Jan, man, lekker luister na Ramkat genot. Groete hier vanuit Veldriff, Bokkomhoofstad van die Weskus.
1: Dankie, Ibi, vir die mooie woorde. Ja, onthou, dis iets van alles in Ramkat Radio. Maar wat, Radio Ramkat is net so goed, maar ek dink jy, daar is een ander stasie wat bekend staan as Radio Ramkat nie. Maar, dit bly die selfde stasie, so. Nee, ons sê baie dankie. Ek hoop, julle het die boodskap mooi gehoor. Ja, en ek wil net vir Henrietta sê, welkom. Sy sê, hulle het een hittegolf op die oomblik, dis so, die hele Europa het, sy sê, hulle gaan definitief swem vanavond, sy is op pad huis toe, en sy praat hier iets van 40 graden en so, en jo, sy sê, ja, as hulle nou maar net die Suid-Afrikaanse swembaddens gehad, en dan kon hulle gaan afkoel het, maar hulle gaan swem. So, baie welkom, Andrietta, en Marais sê, sy luister, en Linette sê, ook sy luister, en ja, Marais, hier is het ook koud, sodra die son sak, dan is het koud, en partij daar is het soms heel dag omweer, dan bly dit koud nie. Ok, ons gaan nou verder aan met hierdie mengelmoes muziek. Nou luister ons na Bobby Angel met You Ask Me To, dan Caroline Dupree en Tommy Dell met Golden Ring, Celine Dion, I'm Alive, ek dink dit is een van Mirai's liedjes, en dan Charlie Pride, Kiss an Angel, Good Morning.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons Damse Ganse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op.

Nonsie, goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tashes en julle vibe lekker saam hier op Techno Tuesdays. Net hier op Ramkat Radio. Wil graag sê baie welkom vir ons pelle daar uit Kempton Park uit, DJ G. Baie dankie dat jy ook aan saam luister, ons ander mede-omroepers. Dis nou wat ek nou dadelik van weet, Jannie Du Plessis, ons country koning hier op Ramkat Radio en dan ook Oom Pieter Du Plessis, daarvan, dis mos maandag. Wil ek sê baie welkom vir Jan Brand, hoop jy vibe ook lekker saam en dan gaan Boersien ook seker later by ons inskakel. Net hier op Techno Tuesdays, dis ramkatradio.co.za. Nou ja, ons spring sonder verdere blablabla. Ja, ek moet daai ookie sê, elke hond, mense like die blablabla. En sekere mense se broers begin het ook nou al sê, hier gaat ons met Klaas se Sunny's Up. Hy klink so.

Hier gaat ons nou, daar was Drink and Shout geweest. Hier gaat ons nou met een beetje Sickman Project met Up Where We Belong. Vanaf My World, net hier op Techno Tuesdays.

Dan 'n ander dame wat ook vandag verjaar is in 1972 gebore en sy het onder andere gespeel in Cruel Intentions. En vooral speel ek A Bittersweet Symphony, ofwel een remix van hom. Wat is haar naam nou weer geweest? Nee, ek het haar naam verloor. Maar ja, ek sal hom nou weer vir hulle soek.

Maar zijn er geweest. Lekker epic remix van Bittersweet Symphony. Die dame wat verjaar het is Salma Blair geweest. En sy het, soos ek gesê het, in Legally Blonde en Cruel Intentions gespeel. Nou die volgende mater van ons wat verjaar vandag, of van die bekendes, ken ons allemaal. I like a foul coke. I like a Osava. En I like him to boot. Dit is natuurlijk Johan G. Brimmer, of soos ons hom ken, Fat Man. So, natuurlijk hierna, laat loop ons op Techno Tuesdays met a file coke. En maak so.

daar zijn nou gewees, this is our time, lekker mashup daar, onder andere van Steve Aoki en vele meer. Hier gaat ons nou met Explode, so lekker Aquagen Lukie Dazzle, is die Festival Edit, eet link toe.

Ja, vanavond is lekker levendige show hier op Take No Tuesdays. Hierna Biggie Sonja en Exmo met Starshine. En dan een lekker remix daarvan DJ Boerbeats van Only Time. En dan zo'n Biggie Paffendorf daar zo volgens. Net hier op Take No Tuesdays. Hey, skrijf je een Biggie warm, dus winter.

Daar laat loop hy nou weer. Dis die tweede deel van die SSNN Techno Tuesday Straat Led Gimmix daar van ons vriend in Kenterbarkhaal, DJG. Hoop julle vibe lekker, ek het lekker gevibe op die eerste helft van die outie, so more of the same please.

Albe nou, Paul van Dyk en Sue McLaren's Guiding Light, Sina, Your Hand to Touch en Hit My Heart van Biggie Benny Benassi, of moet ik zeggen maar? Ja, het is Benassi Bros en Danny met Hit My Heart. Maar hierdie ookie, Guiding Light van Paul van Dyk en Sue McLaren.

En dan natuurlijk, allemaal wat kinders het, jammer as hulle nou opspring. Sandra, geniet hom.

Hier gaat ons met een lekkere mix van Moonlight Shadow deur Lebek en Mike Oldfield. Daarna Turn Off The Lights en dan gaan ek moet groet met die SSNN by the Sweet G Melody. Ook gemaak deur DJ G, maar is een mooie manier om te sê tot ziens, want dis dan aan die einde van die show. So, kom ons wat lekker op die oukie.

Jeles, maandag uitgesit. Jeles, maandag uitgesit. Uitgesit. Uitgesit. Uitgesit. Hier gaan